komt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.

0: A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorinchem. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. I like that. Wij zijn DNO.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiw vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.

0: A4 is het druk in de richting van Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoefvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk. Bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorinchem. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos belandje in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO.
2: I like that.
1: Wij zijn DNO.

33 soul drummers van Ray Barretto. Nu op 32 een nummer wat een grotere hit werd in 1978. Staat deze keer op nummer 32 in een totaal ander jaar.

Het werd in 1964 al gecomponeerd en het staat nu in de lijst in de uitvoering van Mighty Sparrow en Byron Lee en de Dragonairs. En diezelfde uitvoering stond dus in 1978 ook in.

Dat horen we hier op nummer 31. Pepper and Soul met Johnny Tolen. Oftewel Johnny Pepper. Ze hadden twee hitjes in Nederland. Dit was er dus een van. Have My Love op 31 dus. Dan nu een singeltje met twee A-kanten. We gaan even beide liedjes beluisteren. Een stukje ervan tenminste. Bonnie St. Clair. Dat is de... Eerst, de eerste A-kant moet ik zeggen, is een cover van The Bee Gees. Die hadden daar in Nederland eigenlijk nooit een hit mee. Als ik kijk naar deze tipparade die gekoppeld zit aan die top 40, staat daar een artiest in met hetzelfde liedje. José Feliciano, die had er ook een hit mee. Maar goed, Bonnie St. Clair nam het dus ook op. Staat op deze single samen met Let Me Come Back Home Mama.

Scarlet Pet Drive, zo heet het. Wat een stem, hè, die Bonnie St. Clair. Bonnie Cornelia Zwart, zo heet ze. Eigenlijk komt uit Rozenburg. Echt een goede stem. Stukje nog van de andere A-kant. Kunnen er niet te lang stil bij staan. Tweede gedeelte.

Muziek nu uit Frankrijk. We kennen hem waarschijnlijk het beste van dat liedje. Was het ook alweer? Iets over Parijs, hè? Parijs 5 uur.

we gaan met het beste van het liedje Il est 5 heures Paris Sevilla. Maar dit was een van de opvolgers van Le Responsable. Inmiddels zijn we beland bij een Nederlandse band, The Motions. Deze keer zonder Robbie van Leeuwen.

0: Busy, zo heet het. Tommy Rowe. Amerikaanse zanger, nu 26.
1: He's right up on a horse to the dam. I'm right up on a horse again gone.
0: Hij komt uit België.

heet Yamaha. Hey. We kennen hem het beste van liedjes als Ring Ring, I've Got to Sing en Drunken Sailor. Weet u dan hoe die heet? Ver Grignard uit België, Antwerpen, komt die vandaan. Ja, een beetje onbekend nummer. Zou een tweede gedeelte eigenlijk moeten draaien. Want ja, het is toch fijn om af en toe die liedjes weer naar boven te halen die we al heel

springen zo hard als zij kan zingen. Mireille Mathieu hinter den coulissen van Paris. Ze zong dus in het Duits, maar ze komt uit Frankrijk. Muziekvrienden, dan nu muziek uit een musical. Die heet Hair.

En Medley, Aquarius en Let the Sunshine In. Zat in die musical dus, maar werd op single uitgebracht door de band Fifth Dimension. En werd een grote hit wereldwijd. Ook dus in Nederland. Nu muziek van een zanger die al 180 jaar meegaat. Het is ongelooflijk. 22, Tom Jones. Love Me Tonight.

Het liedje Puppet on a String uit Eurovisie Songfestival. En dit is haar laatste single die ze uitbracht. Think It All Over. Ik heb het natuurlijk over Sandy Shaw. Dan nu echt keiharde rockmuziek, muziekvrienden van het eerste album van Led Zeppelin. Good Times. Bad Times, hij staat het tweede gedeelte gepland, dus kunnen we hem lekker helemaal gaan beluisteren. Duurt niet eens zo lang, het liedje, zou je denken. Rocknummer lekker lang, nee, 2,5 minuut, maar korter. Van het eerste album dus van Led Zeppelin. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude top 40 hebben? Is het jaren 60 of is het jaren 70? Het zit daar ergens in de buurt, toch, zou je denken. Muziek nu van Booker T en de MGs. Ja, vaak instrumentale muziek. Dat was een organist. Dit is Time is Tight, staat op nummer 9.

Paul Revere en de Raiders. Amerikaanse rockband. Volgens mij hadden ze niet veel hits door Nederland. Dit is er in ieder geval een van Let Me. Het staat op nummer 17. Dan nu nummer 16. Het heet The Champ. Maar moet je luisteren wat ze zingen. Ja, ze zingen dus geen champ. Ze zingen Tramp en het is...

Mohawks. Zo heet het wat op 16 staat met The Champ, waar ze gewoon Tramp zingen eigenlijk. Bijzonder liedje dus. Net als dit liedje, ook bijzonder. Chris Andrews.

klassieke muziek in een modern jasje. De band Exception uit Nederland. Die maakte dit soort muziek. Vaak gebaseerd op Bach, maar ook op Beethoven. Zoals deze, de vijfde van Beethoven. Die al vaak wat muzikanten geïnspireerd heeft tot het maken van een liedje. Zoals ook Chuck Berry. Nummer 14 dus, Exception met de vijfde van Beethoven. Dan nu een Britse band. Best wel een band die af en toe pittige muziek maakte. Goede rockmuziek. Spooky Tooth.

0: That Was Only Yesterday van Spooky Tooth op nummer 13. Misschien de bekendste muzikant die in die band zat. Dat was misschien wel Gary Wright. En we zijn inmiddels beland bij nummer 12. Ja, daar hoeven we niks over te zeggen. Het enige wat ik er nog over wil zeggen is dat op het hoesje stond The Beatles featuring Billy Preston. Dat was bijzonder. Get Back dus op nummer 12. Het verscheen later op het album Let It Be. Maar dat kwam pas in 1970 uit. Dit was dus eerder, muziekvrienden. 11 nog, een klein stukje Bob en Earl moet ik zeggen, de Harlem Shuffle, een klassieker.
1: Beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Vrienden, wij hebben één oude top 40. Ja, ik had het al verraden bijna, ja. Eentje uit week 24, 1969. Ik lees de top 10. We draaien dadelijk de nummer 1 hit, dat gospel nummer. En daarna ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Communique van de Dire Straits uit 1979. Goed, komt die nummer 10. Let the Sunshine In. Deze keer van Marva Hutch en de Moody Sack. Want we kwamen het liedje al tegen. Van de musical hair natuurlijk. We kwamen het al tegen van The Fifth Dimensions op 23. Maar dat zat in een medley. Goed, nummer 9. Stop the Machine van de Swinging Soul Machine. Nummer 8. Cupid, Johnny Nash. 7. Suzanne, Herman van Veen. 6. De Boxer, Simon en Garfunkel. 5. Je t'aime moi non plus, Jane Burken en Serge Gainsbourg. 4. Daar is die nieuw, de Ballad of John en Yoko van de Beatles. 3. Israelites, Desmond Dekker. 2. Big Bamboo, Merry Man. En

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. En tot zover het nieuws. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

0: sluitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Peter Stuyvesant, de kwaliteit van een wereldmerk. Peter Stuyvesant, nu 5 King Size sigaretten meer. Peter Stuyvesant, u geniet zoveel meer.
0: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 24. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1969. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die oude top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Oh Happy Day van de Edwin Hawkins Singers. De groep begon in 1967 als de Northern California State Youth Choir en werd opgericht door Edwin Hawkins. Nadat het 50-koppige koor een LP heeft opgenomen, wordt het nummer Oh Happy Day dat erop staat veel op de Amerikaanse radio gedraaid. In 1969 wordt de plaat nogmaals uitgebracht onder de naam The Edwin Hawkins Singers. Er komt ook een single vanaf, ja, en dat is Oh Happy Day. Het verkoopt in 2 maanden in Amerika 1 miljoen exemplaren. Ook in Nederland en in Duitsland doet de single het goed. Het verkoopt wereldwijd zo'n 7 miljoen exemplaren. De single staat in ons land 10 weken in de top 40, waarvan 2 weken op de eerste plaats. En de opvolger van dit liedje is Lay Down, samen met zangeres Melanie, en wordt nog een grotere hit bij ons. En de muziek die we net hoorden komt uit een Bondfilm, You Only Live Twice met Sean Connery. Deze film draait vanaf 13 juni 1967 in de Amerikaanse bioscopen. De titelsong wordt gezongen door Nancy Sinatra. De single komt niet hoger dan 44 in de Billboard Hot 100. In ons land staat You Only Live Twice van Nancy Sinatra op de B-kant van de single Jackson, een duet wat zij heeft met Lee Hazelwood. En die single bereikt de 10e plaats in de Nederlandse top 40. Nog even een tip. Er is een geweldige documentaire, ik denk op Amazon Prime. En die heette The Sound of 007. En daar komt onder andere dit liedje in voor. Met het verhaal van Nancy Sinatra. Dat ze dit eigenlijk helemaal niet wilde. Maar goed, moet je maar eens kijken. Straks tijdens deze rondleiding een nummer waarin zowel Michael Jackson als Mick Jagger meezingen. En dadelijk ook nog een Duitse artiest die onder verschillende namen de Nederlandse hitparade haalt. Hij had heel veel pseudoniemen. Wel 40. Ongelooflijk. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinyle plaat. Het is het tweede album van de band Dire Straits. En hij heet Communique. We gaan er nog 2 liedjes van draaien. En dadelijk ook nog een Amerikaanse zangeres die al 10 hits in de Verenigde Staten heeft als ze op haar 18e haar schooldiploma haalt. Ja, begonnen als kindersterretje waarschijnlijk. Jong begonnen. Nu muziek van de Amerikaanse band Grand Funk Railroad. De groep neemt onder productie van Todd Rundgren op 12 juni 1973 We're an American Band op. De eerste exemplaren van deze single verschijnen op 2 juli 1973 op goudkleurig vinyl. Het is de eerste single die deze groep uit Flint in Michigan onder de naam Grand Funk uitbrengt. We're an American Band komt op 28 juli 1973 de Billboard Hot 100 binnen. En in de week van 29 september dat jaar staat de single

langspeelplaat van de week. Het titelstuk Dire Straits. Het nummer heet Communiqué. En het werd in de tijd geschreven door frontman Mark Knopfler. Het is een liedje wat met een kritische blik kijkt naar de sensatiepers. Dan nu die Amerikaanse zangeres die al 10 hits in de Verenigde Staten heeft als ze op haar 18e haar schooldiploma haalt. Het gaat hier om Brenda Lee. Ze wordt geboren in 1944 in Georgia. Al op jonge leeftijd zingt ze de solo's in het kerkkoor. 1956 heeft ze haar eerste platencontract en in 1960 scoort ze haar eerste grote hit in de VS met I'm Sorry. Ze is een van de best verkopende popartiesten in de vroege jaren 60. Haar ballads spraken zowel tieners als volwassenen aan. En tussen 61 en 63 bereiken 9 van haar ballads de top 10 in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Australië. Tijdens concerten in Europa ging er met haar een leraar mee die haar onderwees. Uiteindelijk resulteerde dat erin dat ze op haar 18e op 12 juni 1963 haar einddiploma haalt van de Hollywood Professional School in Los Angeles. Brenda Lee brengt tijdens haar carrière zo'n 90 singles uit. Nu één van die plaatjes, Coming On Strong. Liedje wat je waarschijnlijk niet kent, maar als we even een klein stukje gaan luisteren wat Barry Hay zingt in het nummer Radar Love, dan weet je het alweer.

1929 in die top 40, week 24, 1969. Jacques Dutronc met Le Responsable. En daarvoor hoorden we Let the Sunshine In van een Nederlandse band. Nou ja, Nederlands. Ze komt officieel van Aruba. Marva Hutch, samen met de Moody Sack. Let the Sunshine In komt oorspronkelijk van de musical Hair. En in dezezelfde top 40 staat ook dit nummer, maar dan in een medley samen met Aquarius. En dan in de uitvoering van The Fifth Dimension. Nu die Duitse artiest die onder verschillende namen de Nederlandse hitparade haalde. Het gaat hier om David Deutscher. Hij is geboren 1946 in West-Duitsland. 1962 formeert hij zijn eerste band en in 1965 heeft hij zijn eerste grote hit met Marmorstein und Eisenbricht. Een Nederlandse versie wordt ooit gezongen door Treya Dobbs. Marmer, staal en steen vergaan. Ook de Nederlandse punkband Heide Roosjes nemen een versie van het nummer op. Tijdens zijn leven neemt hij platen op onder meer dan 40 pseudoniemen. Zoals bijvoorbeeld Be My Boogie Woogie Baby als Mr. Walkie Talkie. In 1977 komt het tot 2 in de Nederlandse top 40. Ook schreef hij hits voor anderen, zoals Belfast voor Boney M. In 1978 is hij onder de meisjesnaam Renate Vaploes verantwoordelijk voor de grote hit Mama Leone van de Italiaanse zanger Bino. 1987 heeft hij samen met Oliver Stone als Mixed Emotions een nummer 1 notering in Nederland met You Want Love, Maria Maria. In een ziekenhuis in Frankfurt overlijdt David Deutscher op 9 juni 2006 aan een hartinfarct. Hij is 60 jaar geworden. Nu muziek, die eerste grote hit van hem, Marmorstein und Eisenbricht.

opwekkingslied U geeft rust op verzoek van dominee Anneke van de Velde. Zij verzorgde vanmorgen de meditatie, een woord voor de zondag. Zij is lid van de Remonstrantse Kerk. Ja, wil je reageren op haar column, op haar titel Een vuist vol rust? Dan kun je een mail sturen naar redactie@dnomedia.nl. Dus redactie

dnomedia.nl. Dit is DNO Radio, ronduit zondag. En we gaan verder met de muziek van Rodrigo, de componist Concerto d'Angeles.

Tja, het werd gespeeld onder andere door Anke Andersson op harp. En dat instrument, dat hoort u veelvuldig in deze opname van de componist Rodrigo. Nog even inhakend op het woord voor de zondag van Anneke van der Velde over een vuist vol rust. Afgelopen week las ik een artikel over langzaam leven, slow living. En dat komt steeds meer in zwang, want je ziet het overal gebeuren. Het is een bewuste keuze om je tempo te verlagen en ruimte te maken voor wat er echt toe doet. Het helpt je ontspannen aan de dagelijkse rat race door minder op de klok en meer op je gevoel te leven. Nou, er zijn een aantal direct toepasbare tips voor langzame leven. Doe één ding tegelijk. Laat het continu schakelen tussen taken los. Geef je volledige aandacht aan de activiteit waar je op dat moment mee bezig bent. En begin de dag met een voornemen. Bepaal voor je de hectiek instapt wat voor jou vandaag belangrijk is. Zoals rust of vriendelijkheid. Schrap de moedjes. Kijk kritisch naar je agenda en elimineer afspraken en taken die geen energie opleveren of strikt noodzakelijk zijn. Verbind je met je lichaam en dat betekent neem bewuste tijd door een simpele handeling, zoals ademhalen of wandelen, zonder dat je op de telefoon kijkt. Nou, dat is een hele belangrijke. Laat die telefoon maar eens even liggen. Dat zijn zo een aantal thema's van langzame leven dat steeds meer ingang krijgt. En dat mooi inhaakt op de column van Anneke van der Velde. We gaan luisteren naar de groep Sela. En zij zingen De Wind Steekt Op.

0: Ronduit Zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
1: Ja, dat is het thema van dit programma. We gaan richting het nieuws van 11 uur en daarna krijgt u de boodschappenlijstje en daarna zijn we weer bij u terug. Tot het tijdstip van 11 uur draaien wij muziek van Brahms uit zijn symfonie nummer 3, het Poco Allegretto.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Eilandbewoners verzetten zich massaal tegen plannen om grote delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor het publiek. Een tegenbeweging stelt dat natuurwaardering voortkomt uit eigen waarneming. Inwoner Marloes Fopma, die toeristen meeneemt in de duinen, uit diepe bezorgdheid over de toekomst van het haar dierbare gebied. En Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument in Rotterdam, mogelijk met excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Ze werden 1951 onder slechte omstandigheden in Nederland gehuisvest, ondanks hun dienst in het KNIL. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15 middags. En tot zover het nieuws.
2: Het is zonnig met in het westen wat hoge bewolking, maar het blijft zo goed als droog vanmiddag. In het oosten en zuidoosten kan wel onweer voorkomen. Aan de kust is het zo'n 23 graden, in het midden en oosten rond de 30 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is

0: verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: Zuidwest-Drenthe. Ronduit Zondag.
1: Ja, we gaan verder met Ronduit Zondag. We zijn geëindigd met de Duitse componist Brahms. En we gaan er ook weer mee beginnen. Met zijn lied. Een van de vier gezangen die zijn geschreven door hem en het dichter Dirk Gartner. En dan, ja, dan gaat het over het lied van de, het lied van de Gartner, van de tuinder. En als je het, de Nederlandse vertaling daarop loslaat, dan is het waar ik ook ga en kijk in veld en bos en dal. Van de berg omlaag de weide in, vele schone ooggeachte vrouwen groet ik duizendmaal. In mijn tuin vind ik vele bloemen, mooi en fijn. Vele kransen vlecht ik daarvan en duizend gedachten bind ik en groeten daarin verweven. En nog meer van zulke mooie woorden in het volgende lied.

Het lied van de tuinman, prachtig gezongen. Ja, nou denk er maar eens aan dit lied als je bijvoorbeeld vanmiddag in het kader van de Open Tuinen weekend de tuinbezoek van Wil Afman aan de Oldenhaven nummer 16 in Ruinen. En als je dan die bloemen en dergelijke ziet en je denkt aan het lied, nou wat is het dan mooi op een mooie zondagmiddag. We gaan naar Céline Dion. Ja, ik denk daarna als toen ze stond op de Eiffeltoren bij de Olympische Spelen in Parijs, bij de openingsceremonie, en dat wereldberoemde lied zong, de chanson van Edith Piaf. En ja, qua tongen beweerden op internet of ze het wel eenmaal live zong of playback, maar de muzikale leider was er heel duidelijk in. Dion zong live, maar bij ons vanaf CD.

0: uit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
1: Nu wat agenda berichten. Wij kregen een bericht binnen dat er vanmiddag een Bach-kantate is in de Mariakerk in Ruinen. Het begint vanmiddag om 3:00 en dat is het collectief Ewiges Feuer. Zij komen dus vanmiddag naar Ruinen toe. Het zijn 40 muzici, zangers, instrumentalisten van hoog niveau en natuurlijk de dirigente Marion Bloedhart. Over 40 gesproken, deze kantate duurt extra lang, 40 minuten. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes is de titel van de kantate en is zoals oorspronkelijk onderdeel van een kerkdienst. De entree is vrij, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Dus vanmiddag in de Mariakerk een kantate die opgevoerd wordt. We gaan naar Ruinewold vanmiddag, midzomerdag, 21 juni. Dan zijn duo Harm en Rudolf in Ruinewold, in de Karstenhoeve. Op herkenbare, eigenzinnige en ontroerende wijze houden Harm en Rudolf bezoekers een spiegel voor. De matineevoorstelling begint om 2:30. De deel is open vanaf 2:00. Je kunt reserveren via info@karstenhoeve.nl. Of telefonisch. Je kunt altijd nog even bellen 0522-481447 of er nog kaarten beschikbaar zijn. Dus 0522-481447. Blijven we in de Ruinewold, dan gaan we naar volgende week. Want er zijn er wat activiteiten in de kerk in Berghuizen. 28 juni, en dan is het thema van de dienst Gaven die Gaven. Iedereen heeft wel aanleg voor iets, zoals muziek, organisatie, praktisch werk, zorg, onderwijs of techniek. Maar hoe hangt dat, die gaven, samen met geloof? En hoe breng je dat samen in de praktijk? Dit speelt ook voor de kinderen van groep 8, die in deze dienst afscheid nemen van de kindernevendienst en nu verder hun vleugels uitslaan. De viering is weer volop gevuld met muziek en begeleid door het interkerkelijke combo. Kom deze kerk zonder drempelviering zien, horen en beleven. Om 9:30 wordt er gestart met een kop koffie en om 10:00 begint de viering. En er is crèche voor de allerkleinste. Dus dat is volgende week zondag 28 juni in de kerk in Berghuizen. De avond daarvoor in diezelfde kerk een psalmzangavond die wordt georganiseerd. En dat is zaterdag dus 27 juni. De avond staat in het teken van zending en evangelisatie. Even kijken, de toegang is vrij. Het begint zaterdagavond om 7:30 en om 7:00 gaan de deuren van de kerk open. En het evangelisatiedoel is Stichting Evangelisatie Heerenveen. Het orgel wordt bespeeld door Rolof en Ruwart Mulder. En dat is vader en zoon uit Staphorst. En dominee De Boer zal een korte meditatie houden. Omdat je je moet opgeven, noem ik het nu alvast, voor de activiteit Deel je tafel in de ontmoetingskerk volgende week zondag 28 juni om 12:30. En tijdens de lunch worden vluchtelingen uit het dorp aan tafel en kun je elkaar ontmoeten. Door samen te eten en met elkaar in gesprek te gaan, voelen zij zich gezien. U bent van harte uitgenodigd. En als iedereen iets kleins meeneemt voor de lunch, dan is er meer dan genoeg. Uw aanwezigheid maakt echt het verschil. Dus in verband met de voorbereiding is opgave nodig. Vandaar dat ik het nu even aan u doorgeef. Laat ons uiterlijk woensdag weten of u komt, staat erbij. Nou, aanmelden kan via deeljetafel@outlook.com of telefonisch bij Mart Krook 0528-372673. 0528-372673. Dan is er rond iedere vrijdagmorgen in de ontmoetingskerk in Zuidwolde een stamtafel. Dat is een ongedwongen, fijne ontmoeting rond de koffietafel in de ontmoetingskerk. Alle inwoners uit Zuidwolde zijn welkom, ongeacht afkomst of leeftijd. Je bent uitgenodigd elke vrijdagmorgen om 10:00 voor een kop koffie met aan het eind van de ochtend een heerlijk bakje soep. Welkom aan de Hofstraat 149 in Zuidwolde.

compositie van George Philip Tilleman was dat, met op panfluit George Zamfir. We gaan naar de artiest Josh Groban. Hij zingt het prachtige lied Carry Me Home.

Ja, Josh Groban was dat. Kijk eens even op in de top 20 van meest geliefde psalmen en gezangen. En welke liederen worden dan het liefst gezongen binnen de kerk in Nederland? Die vraag die hebben ze centraal gesteld in een liederenonderzoek. En er werd ook gevraagd naar de liedbundels, muzikale begeleiding en de rol van muziek. 1000 leden hebben daaraan meegedaan. En er kwam een prachtig lijstje uit. Op nummer 1 staat Ga met God en hij zal met je zijn. Dat is een hele bekende. Maar vanmorgen op deze 21ste juni, op de langste dag, midzomerdag, heb ik gekozen voor lied wat staat op nummer 8 in die top 20. En dat is Licht dat ons aanstoot in de morgen.

de volgende opname is van het Nederlands Concert Mannenkoor met tenor Volkert Vreken. En ze zingen een lied uit The Sound of Music, Climb Every Mountain. Het staat op een cd en Farhad die deed het zojuist in de cd en toen deed hij het niet. Hij zegt, ik heb een goede oplossing. Laat ik me eens even goed schoonmaken. Onder de kraan. Heeft hem onder de kraan gehouden, goed afgedroogd en zegt, hij moet het nu doen. Dus nu... Ja, het uur van de waarheid, Farhad, doet de cd Falls of Sound het in de cd-speler.

We hebben nog twee berichten binnengekregen uit Staphorst. De eerste is voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar samen met een ouder of verzorger. En dan heb ik het erover wat er allemaal te beleven valt in het bos. Wat kun je horen, zien en misschien zelfs ontdekken als je goed om je heen kijkt. Ga dan mee, als je dat graag wilt zien, ga dan mee op excursie met boswachter Jos. Tijdens deze gezellige en leerzame middag neemt boswachter Jos kinderen en ouders mee het bos in. Samen gaan jullie op ontdekkingstocht langs de bosvijver. Onderweg leer je van alles over de natuur en ontdek je hoe bijzonder het bos eigenlijk is. Het is woensdag 24 juni van 3 tot 4:30, dan is de wandeling gepland. Het is dus bij de bosvijver aan de Vijverweg en je moet je verzamelen op parkeerplaats nummer 1. Aanmelden verplicht via stichtinghetbind.nl. Daar kun je je aanmelden.

zijn, sociale contacten en zelfredzaamheid. Nou, wilt u daaraan deelnemen, dan kan dat op 24 juni woensdag van 10 tot 11:30 's morgens in Sport Alles Hoge. De deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Je kunt vrij inlopen. Dus alle 60-plussers uit de gemeente Stappers zijn dus van harte welkom om langs te komen.

prachtig gespeeld door William Joseph op piano en Zach Clark op cello. Be Still My Soul. Ja, het is een lied met een rijke historie, want het origineel is een Duitse tekst en die is geschreven door Katharina von Schlegel in 1752. Tot zover gaat het terug van het lied Be Still My Soul. Nu we het toch over gospel hebben, straks tussen 12 en 1, dan is het weer tijd voor gospel music. En muziek dus, gospel muziek. En vanavond tussen 6 en 8, dan is er Glory.

het al eerder genoemd in dit programma. De collega's draaien dan populaire geestelijke muziek. En u kunt het ook aanvragen. Rechtstreeks kunt u bellen naar de studio in Zuidwolde. Of u kunt het via WhatsApp. En in ieder geval via de social media kunt u dat aan hun doorgeven. Dus tussen 18:00 vanavond. Maar straks eerst de collega's van Gospel Music. Tussen 12:00 en 1:00.

Ja, The Risen Lord door Chris de Burgh. Snuffelen tussen LP's, CD's en oude legpuzzels. Dat kan vanmiddag in het wijkgebouw De Wijde Blik aan de Ploeger 10 in Hogeveen. Er valt van alles te zien. Het wordt voor de 15e keer gehouden, die boeken- en platenmarkt. Maar er is zoveel meer. Boeken, LP's, CD's, DVD's en legpuzzels. Vanmiddag is het gebouw open tussen 1 en 4 uur. En de toegang is gratis. Nou, dat inspireerde mij ook eens lekker te snuffelen tussen al mijn LP's en CD's. En omdat het vandaag 21 juni is, de start van de zomer, kwam ik een zomeralbum tegen. Een zomeralbum met allemaal mooie liedjes daarop. Ik heb hem opgezocht. Die van de Bee Gees, een country ballad. Don't Forget to Remember Me uit 1969.

The Bee Gees, Don't Forget to Remember Me. Zij sloten deze aflevering van Ronduit Zondag af. Want het is bijna 12 uur en dan is het tijd voor de collega's van Gospel Music. Nou, het weer voor de komende tijd ziet er geweldig uit. De zomer is vandaag begonnen, officieel op 21 juni. En die zit stevig in het zadel, tot en met donderdag zie ik lekkere temperaturen. Alleen wordt het vanaf woensdag wel weer wat tropisch warm. Maar goed, we zien het. Op de lange termijn blijft het helemaal goed. Dus volop gelegenheid om erop uit te gaan. Namens Farhad wens ik u nog een hele fijne zondag. En we hopen de volgende keer weer te zijn met dit programma tussen 10 en 12. Fijne zondag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12
2: Je bent Frans van den Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemal, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn privévliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Baule, nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Guillemal richtte Ubisoft in 1986 op. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi op 150 meter van de bestandslijn leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld naar bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dringen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. En tot zover het nieuws.
3: Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.

0: Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Praise in Gospel Music met Henk Maat.
1: Ja, luisteraars, daar zijn we weer. De tropische zondag, 21 juni. Welkom bij Gospel Music. We hebben er weer een mooi uurtje van samengesteld. Morning has broken, maar inmiddels is het al middag. Maar Cat Stevens en Yusuf, die heeft dat prachtig gezongen als openingsnummer van Gospel Music. Een mooi uur voor u samengesteld. Heel veel verschillende muzieken. Een concertagenda komt voorbij. En dan gaan we, ja, verder met het nummer Morgen dans je weer. En Come Jesus Come van Cici Winans. En we luisteren nu naar Morgen dans je weer.

Ja, Come Jesus, Come van Sissy Winans hier bij Gospel Music. En morgen dans je weer. Dat was een opwekkingsnummer 824. En ja, in de tropische studio zitten we hier. Bij de techniek hebben we wel airco, maar we laten de deuren maar een beetje doorwaaien. Want dat is toch wel even een ding. We zijn blij met dit weer, hoor. Tropische dagen, geweldige week gehad ook al. En heerlijk voor de planten, ook in de nachten wel regen en plensbuien. We zijn blij met deze omstandigheden op deze zondag 21 juni. We gaan door in gospel music met His Name Will Shine van de Oslo Gospel Choir. At the Cross van Chris Tomlin en Somebody Bigger Than You and I van Elvis Presley. Luister maar naar His Name Will Shine.

Ja, Elvis Presley, Somebody Bigger Than You and I. Iemand die veel groter is dan u en ik samen. Kijk eens omhoog, dat is het gedicht, want het is 12:30. Tijd voor de column en dan heb ik een gedicht uitgezocht. Kijk eens omhoog. Nou, doe dat maar eens, want het was afgelopen vrijdagnacht ook wel een lichtshow met onweer en enorme storm. Maar ook onweer met weinig dondergeweld, bij ons in de regio althans, maar heel veel lichtshow, licht. Verlichte luchten in de nacht. Dat was wel een feestje eigenlijk. En daar gaat dit gedicht over. Kijk eens omhoog. Daar staat de regenboog. Symbool van Gods trouw. Ik ben er altijd voor jou. Kijk eens omhoog. Daar schittert Gods knipoog. Als een cirkel om ons heen. Je bent nooit alleen. Kom hier omhoog. In de hemel kleurt de boog. Het straalt als een smaragd, straks is er nooit meer nacht. Een regenboog rondom de troon van God en Christus zijn Zoon. Kom en kniel neer in aanbidding, geef hem de eer en de dankzegging.

Landgoed Oversingen is een prachtige historische eventlocatie. De nieuwe eigenaren geven na een sluiting van ruim 5 jaar... tijdens het weekend van 27 en 28 juni een inkijkje op deze bijzondere plek in Havelte, ook wel de Parel van Drenthe genoemd. Tijdens dit open huis vindt ook een uniek kunstweekend plaats. Uit bijna 40 aanmeldingen werden 14 met name noordelijke kunstenaars geselecteerd die in de verschillende ruimtes van het Herenhuis hun werk presenteren en ook verkopen. Landgoed Oversingen is op beide dagen geopend van 11 tot 5.

Ja, er gaat iets fout waarschijnlijk vanwege de warmte. Ik weet het niet. We hebben allemaal last van de warmte, ook hier in de studio. Althans, niet allemaal hoor, want aan de andere kant van het glas, daar is airco. En ja, in mijn geval, als ik rondkijk, dan niet. Er zit bij de presentatie geen airco. Dus wij moeten het doen met de temperatuur die er is. En die, nou ja, die gaat ook mooi richting de 30 graden, denk ik, als je hier binnen bent. Daar hebben de muzikanten ook wat last van, denk ik. Dus ja, soms gaat er iets niet goed. En dat hebben we dan maar te nemen, denk ik. Het maakt verder niet uit, want ik heb nog een heel mooi slotnummer voor u klaarstaan. Voordat ik dat ga doen, wil ik u nog even vertellen wat u zojuist hebt gehoord. In ieder geval zijn we begonnen met de Kings en Misty Water. En The Faces. Rod Stewart hoort u natuurlijk ook wel als toenmalig lid van The Faces. Met het nummer Cindy Incidentally. Nou ja, het nummer van de Merryman, Mary Ann, zou het zijn geweest. Begon goed, maar eindigde in mineur. Een beetje jammer, misschien voor een volgende keer. Dan draaien we hem waarschijnlijk wel weer een keer opnieuw. Proberen om in ieder geval hem dan volledig te laten horen. Goed, we sluiten af met een nummer van de Eagles. Dat is Hotel California, een lang nummer. En vandaar dat ik denk van, nou ja, het is niet verkeerd om daar alvast mee te gaan beginnen. Want het is de moeite waard om daarnaar te luisteren. Wij wensen u in ieder geval een hele fijne zondag, een hele goede week. Nogmaals, smeert u goed in als u naar buiten gaat. En wat ons betreft, tot een volgende keer. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
2: Ik ben Edward Diesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een ongeval in Binninghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. Tot zover het nieuws. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.

0: terug. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Tot slot nog de A22 richting Beverwijk, tussen knooppunt Velsen en afrit IJmuiden. Er is een ongeluk gebeurd en ook hier is de rechterrijstrook dicht. De rek nog een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

Tarragona in Spanje zijn drie zwemmers van 12 en 13 omgekomen. De Nacht van de Vluchtelingen heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich twee keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd tot begin augustus dicht vanwege de werkzaamheden. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weer en de headlines uit het

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Edward Tiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchtelingen heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. Tot zover het nieuws. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.
2: Van de ANWB. Er staat nu 50 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A12 is het druk richting de Duitse grens vanwege de grenscontrole.

0: de linkerrijstrook afgesloten en je vertragingstijd 10 minuten. En tot slot nog de A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.

0: Creed Hart.
1: Dit is DNO. Met de presentatie van het boek Het Kerspel van der Iwehorst is een omvangrijke geschiedenis van Iehorst en de wijk voor het eerst gebundeld in één rijk geïllustreerde uitgave. In de protestantse kerk in Iehorst werden 28 mei de eerste exemplaren uitgereikt aan loco-burgemeester Jan Carlo Bos van Staphorst, burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de Wolden en Leo Tjonk namens de kerkenraad van de protestantse kerk Iehorst de wijk. Daarmee kreeg een jarenlange samenwerking tussen historici en betrokkenen uit de regio een feestelijk moment van afronding. Componist, harpist Michael Versteeg geeft op 21 juni een recital op de Arnica-kwekerij in Dwingelo. Zijn suites voor Keltische harp worden veelal beschreven als ingetogen en meditatief. Kleinschalig op een prachtig plekje. Het concert begint om 2 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Spanje zijn drie zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. In Zwitserland zijn de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten begonnen. En de vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Nu de dagen langer worden en de zon zich vaker laat zien, trekt Stichting BINT opnieuw de gemeente in met een uitgebreid programma vol buitenactiviteiten. Tijdens de jaarlijkse buitenspeelmaand in juni staat de gemeente Staphorst in het teken van bewegen, ontmoeten en buiten beleven. Met het thema Beleef het buiten wil Stichting BINT inwoners van alle leeftijden stimuleren om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn. Verspreid over de gemeente worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor een aantal activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op www.stichtingbind.nl/buitenspeelmaand. Onder toeziend oog van bewoners, wandelaars en een kudde van 580 Drentse heideschapen zijn op het Pietsoerplein in Havelte vier gloednieuwe dorpsommetjes en een historische schapenroute officieel geopend. De nieuwe routes nodigen uit tot het ontdekken van de directe omgeving van Havelte en het genieten van het oeroude Drentse coulissenlandschap. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het vernieuwde, bloemrijke centrum en zelf de dorpsommetjes te komen lopen.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. De verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. De 2 landen zijn samen met bemiddelaar Qatar om de tafel om te praten over onder meer de situatie in Libanon. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de staat van Hormuz weer werd afgesloten. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van Sanchez. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. Tot zover het nieuws. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp. Ook op de A1 is het druk Amsterdam.

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen,

Alleen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is DNO.
1: In informatiecentrum De Blinkert op de Vanberg is een nieuwe expositie geopend die laat zien hoe verschillende partijen samenwerken aan natuur, recreatie en beleving in het gebied. De expositie laat zien hoe Attero afval circulair verwerkt, terwijl de provincie inzet op recreatieve voorzieningen. Het Drentse landschap werkt aan natuurherstel in het Beekdal en recreatieschap Drenthe toont routes om het gebied te verkennen. De expositie is een initiatief van provincie Drenthe, het Drentse landschap, recreatieschap Drenthe en Attero. In een wereld vol hectiek, oorlog en ellende proberen Harm en Roelof een en ander te relativeren. Op geheel eigen wijze, muzikaal, humoristisch en vaak ook ontroerend. De bekende Spiegel wordt u voorgehouden, maar op een Drentse manier. Geraffineerd en niet platvloers, maar vol verbazing over van alles en nog wat. Maak het mee op zondag 21 juni in de Karstenhoeve in Ruinerwold. Het begint om 14:30 en een kaartje kost €15.

onthulling van het Nationaal Molukkers Monument in Oelukora in Rotterdam heeft premier Jette officieel excuses aangeboden aan de Molukkse gemeenschap. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. En bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze waren gaan zwemmen, maar kwamen door de sterke stroming in de problemen. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Nu de dagen langer worden en de zon zich vaker laat zien, trekt Stichting BINT opnieuw de gemeente in met een uitgebreid programma vol buitenactiviteiten. Tijdens de jaarlijkse buitenspeelmaand in juni staat de gemeente Staphorst in het teken van bewegen, ontmoeten en buiten beleven. Met het thema Beleef het buiten wil Stichting BINT inwoners van alle leeftijden stimuleren om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn. Verspreid over de gemeente worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor een aantal activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op www.stichtingbind.nl/buitenspeelmaand. Museum De Proefkolonie en De Proef in Frederiksberg.

Noord slaan de handen in één en openen op 26 juni gezamenlijk het Verbindingsbos. Tussen de twee locaties in staat het gerenoveerde paviljoen, midden in de zichtlijn tussen de locaties. Dit paviljoen is door de renovatie hersteld, geconserveerd en heeft met haar nieuwe karakter een nieuwe betekenis gekregen.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, we

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Edward Tiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molukse Monument Ulukora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. Tot zover het nieuws. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden aan de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden.
2: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er 3 files in Nederland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. 2 op de A1. In de richting van Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A1 richting de Duitse grens. Daar beland je vanaf de Lutte in de file. 10 minuten vanwege de Duitse grenscontroles. Dan nog de N324, Nijmegen richting Os. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
11: Wij zijn DNO.
12: Met nu voor Zuidwest-Drenthe.
13: Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Hey ja, welkom zeg bij Froh und Munter. Heerlijk dat jij weer luistert naar dit radioprogramma. Een uur lang fijne hits uit de Alpenlanden. Ja, een mooie uitzending ga ik ervan maken. En ik ga jou weer vermaken, zoals iedere zondag dus, met muziek. Nieuwe hits van Mike Kelly bijvoorbeeld. Daar start ik straks de show mee. Ein Kuss in Paris. Een nummer met een boodschap. Wat is die boodschap? Blijf luisteren, ik vertel het je straks graag. Howard Carpendale komt voorbij. Wauw zeg, dat is toch ook prachtig. Deze man staat al jaren op de bühne. Een legende is het ook eigenlijk wel. Hij hoort echt in dat rijtje thuis van die grote Duitse slagerartiesten. Ik heb Helene Fischer met nieuw materiaal. Monica Martin. Klaus Du an Liebe komt ook voorbij. En al die grote hits van Nick P. in een mooie medley. Reden genoeg dus om deze zondag vanmiddag weer te luisteren naar Froh und Munter. Ik wens jou heel veel plezier. Veel spaas dus. Lekker genieten. Starten de show zoals ik al zei. Mike Kelly.

0: een power vrouw met een power nummer ook eigenlijk wel. Nieuw materiaal van Maite Kelly, Ein Kuss in Paris. Het nummer dat laat zien dat vrouwen niet vallen voor geld, macht of uiterlijk vertoon, maar dat respect, diepe connectie en gedeelde avonturen centraal staan. En waarom nou juist Parijs? Nou, voor Maite Kelly heeft de stad Parijs een grote persoonlijke betekenis. Ze heeft via haar social media laten weten dat ze als klein meisje met haar familie, de Kelly Family, al als straatmuzikant in Parijs optrad. De stad die staat voor haar symbool, voor de plek waar haar artistieke reis en haar dromen ooit zijn begonnen. Een mooi begin van deze uitzending dus met Maite Kelly. Ein Kuss in Paris, op jouw zondagmiddag.
1: Luister naar Vrouw Ontmoeten tot 6 uur met Roy.

bekende hits van deze Nick P. Een mooie medley zeg. Wat leuk zeg. Al die grote nummers dus. En dat hoor je uiteraard alleen hierbij op de radio. Fijn zeg. De zondagmiddag met Francine Jordi. En die heeft een heftig weekend achter de rug met een ladies night.

zeg, wat een feest. Sombrero auf und boxen dan. Ja, zet die sombrero op. Ik loop niet snel met de sombrero trouwens. Het is een themafeest wellicht, anders niet zo snel. Dorfrocker, olé, olé, comio. Nou, feestje toch? Zeker. Mooi is dat op de zondagmiddag. Ik heb hier hoofdstuk 1 klaarstaan. Ja, zo heet het lied, kapitel 1. Charlene, luister mee.

Een Zuid-Afrikaanse kerel die dan slagerhits zingt. Ja, bijzonder verhaal toch? Nou, Howard Carpendale. Ja, nou zo bijzonder is het ook eigenlijk weer niet. Eigenlijk ook wel. Hij behoort al decennia tot de absolute top van de Duitsstalige amusementsmuziek. Jazeker. Popzanger en componist. Deze Howard Carpendale is echt een rot in het vak, zoals we dat dan mooi zeggen. In 1968, toen scoorde hij in Duitsland en brak hij ook eigenlijk door met de Beatle-cover van Upladi Oplada. Nou, dat was ook een groot succes. En nu in 2026 nog steeds een groot succes. Waarom Tanzu so allein? Natuurlijk hoor je dat hier bij Froh und Munter. En over legendes gesproken. Een dame die ook eigenlijk wel tot de legende behoort. Helene Fischer. Ik heb haar klaargezet met het nummer Heute Nacht.

Je bent ze nodig in je leven, vrienden. Daarvoor zijn vrienden daar. Daniel Sommer op jouw radio, op jouw zondagmiddag. En wat ik nu weer klaar heb gezet is Melissa Nazenweng. Zij verrast ons met nieuw materiaal, Rosa Dynamiet.

mooi om te horen dat kinderen in de muzikale voetsporen treden van de ouders. Want dit is Mari Rijm. En Mari Rijm is de dochter van, jawel, de bekende Matthias Rijm. Alhoewel het nummer waarmee hij ontzettend veel succes had, Verdammt, ich lieb dich. En nu gaan we nog even een stapje verder. De moeder van deze Mari Rijm, dat is dus weer de bekende Duitse slagerzangeres Michelle. Nou, zo is de cirkel helemaal rond. Muzikale familie dus, leuk zeg. Mooie opvolging. En ook deze Mari Rijm, ja, die heeft al heel wat successen dus. Monika Martin, over successen gesproken, die heb ik klaargezet. Glaubst du an Liebe?

0: Bloednieuw, bloednieuw, hartstikke nieuw. Het is maar net hoe nieuw je het vindt. En noemt Monica Martin. Ja, jubileumalbum, 30 jaar debuut alweer. Ciao, hé. Het album dat heet ook... eens even kijken, hoe heet het album eigenlijk? Ik ben hem even kwijt, sorry hoor. Genaamd Sommerland. Nou, dat is al fijn. Glaubst du an Liebe, zeg van harte gefeliciteerd Monica Martin met dit jubileum. Dus 30 jaar debuut. En ik hoop dat we nog heel wat jaren plezier van jou kunnen beleven. Dat hoop ik zeker. Vrouw ontmoet er op de zondagmiddag.
1: Wij zijn TNO. Vrouw ontmoet er tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Au revoir, Beatrice Egli. Inderdaad, die dame uit het prachtige Zwitserland. En die staat op een studioalbum Hörni auf damit. En zo zijn we aan het eind gekomen van Vroon Moeten voor vandaag.

0: Beatrice Egli en ook met Mike Kelly. Behoorlijk op stap geweest door Parijs heen. Ja toch, Mike Kelly met die mooie herinneringen aan weleer. Toen zij nog onderdeel uitmaakte met haar familie als straatmuzikant optrad in de straten van het Parijs. Ja, daar begon het eigenlijk een beetje ook voor Mike Kelly. En Beatrice Egli dus, de Franse toets die je er een beetje in hoorde. De aantal Franse zinnen, ja die kwam hier zeker voor. Goed, volgende week ben benieuwd wat voor uitstapje we dan gaan meemaken. Wat voor een stad we weer terecht gaan komen. Je kunt het meegaan maken en ook meegaan beleven met mij. Want dan ga je gewoon weer luisteren naar Vroon Moeten tussen 5 en 6 uur. Hier bij DNO. En vond je deze uitzending oh zo fijn? Kun je nog terugluisteren, hè? Wij zijn DNO.nl. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus wij zijn DNO.nl. Ik wens jou een mooie middag verder en alvast een hele fijne avond. En uiteraard een mooie nieuwe week. Tot volgende week.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
3: Ik ben Edward Tiesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluksmonument Ulukora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. Tot zover het nieuws.
4: Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
5: Van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad, ruim een uur vast, tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Het komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file, die staat op de N381, Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij Glorieklanken. Het programma waar u weer kunt luisteren naar mooie christelijke muziek. Muziek die zoveel kan betekenen, die troost geeft of ons bemoedigt. Muziek kan ons blij en dankbaar maken. En wij hopen dat dit programma daaraan bij kan dragen. U kunt natuurlijk ook een lied aanvragen voor uzelf of iemand te verblijden of om iemand te feliciteren. Of een lied die troost en bemoediging geeft. Klaas Jonkman doet vanavond de techniek en wacht op uw telefoontje. Het nummer is 0528-373444. Ook kunt u naar dit nummer appen. En de aanvragen worden dan volgende week gedraaid. En ons e-mailadres, want dat kunt u ook, ik mag het ook mailen, dat is studio@dno.nl. Mijn naam is Lammy Blanken. Ik heb het programma voorbereid en mag het ook presenteren. We zijn begonnen met een mooie bewerking van het lied Door de wereld gaat één woord. De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt. En dankbaar klinken onze zangen tot u die het licht en duister maakt. Daar gaat dit lied over. In deze uitzending gaan we met onze liederen God danken, loven en prijzen.

Er zijn vorige week ook weer veel verzoeken binnengekomen. Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor. Het is toch prachtig dat er zoveel mensen verrast worden met een lied. Maar ik moet u ook nog eerlijk zeggen, ik had het e-mailadres niet goed. Dat is studio@dnomedia.nl. Dus ik was het media vergeten. En nu gaan we het eerste verzoek gaan we draaien. En dat komt helemaal uit Zweden. Ja, mevrouw Wignand, u krijgt vanuit Zweden een lied aangeboden. En wel door Colette en Sibylle, uw kinderen. Ze vroegen het lied voor u aan. Ik heb gehoord van een stad boven de wolken.

Mijn hulp is van u, Heer. Ik verwacht alles van u, schepper van hemel en aarde. We gaan luisteren naar Tenira Sturm en ze gaat zingen: Mijn hulp is van u, Heer.

Annie van der Veen luistert ook elke week en vraagt ook altijd een verzoek aan. Voor alle luisteraars en voor het team Glorieklanken, bedankt Annie, en voor haarzelf. En ze vroeg dit keer om het lied Geest van God, maak in dit uur.

We gaan nu naar een psalm luisteren. Psalm 116, vers 1, 7, 9 en 11. En het Urker Mannenkoor, halleluja, gaat het voor ons zingen.

Ik kom met lege handen en buig mij voor u neer. Ik geef mij aan u over, hier ben ik voor u, Heer. U vult mijn handen met uw liefde. Luistert u mee naar dit mooie lied, gezongen door Roelof Mulder. Heer, ik kom met lege handen voor uw troon.

Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het woord te weten wie u bent. We gaan luisteren naar het lied Meer dan ooit en daar vervolgens achteraan gaan we luisteren Ik heb geloofd en daarom zing ik.

verzoek dat we gaan draaien is voor jou, Ewout Blokzijl. En het wordt je aangeboden door Ria van der Vinnen. En ze vroeg om het lied De Kerk van Alle Tijden. De band Lef gaat het voor ons zingen. De Kerk van Alle Tijden.

Annie van der Veen, er is ook een lied voor jou aangevraagd. En wel door Marianne Hazes. En het gaat om het lied Beveel gerust uw wegen. En mevrouw Wichtnand uit Ommen vroeg dit lied ook aan. En wel voor Gerry Marsman Gerrits. Zij woont net als mevrouw Wichtnand in de Nijenhagen. En we hopen dat jullie zullen genieten van dit lied. Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert. De trouwe hoed en zegen van hem die het al regeert. De wolken, lucht en winden, wij spoor en loop en baan, waar langs uw voet kan gaan.

Wilt u ook nog iemand verrassen of bemoedigen met een mooi lied? Dat kan dan, hè, want dan kunt u bellen of appen naar het nummer 0528-373444 en Klaas hoort dan graag van u. Laten we zingen in de naam van Jezus, want de hele wereld moet weten dat God niet veranderd is. Samen in de naam van Jezus.

Het eerste uur zit er alweer op. Na het nieuws, dan komen we nog graag bij u terug met nog een uur mooie muziek. En we hopen dat u dan ook nog naar ons luistert. We gaan nu over naar de boodschappen en het nieuws. Tot straks.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. En tot zover het nieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
2: Van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele

We zijn weer begonnen met het tweede uur van Glorieklanken. Luisteraars die nu inschakelen, natuurlijk ook van harte welkom. Er komen ook nu nog mooie liederen voorbij en ook verzoeken. En u kunt natuurlijk ook nog bellen of appen. En het nummer is 0528-37-3444. Bemoedig of troost iemand eens met een mooi lied. Of om te feliciteren. Of gewoon om te groeten. Maar natuurlijk, het kan ook voor uzelf. Muziek spreekt alle talen. Klaas zit bij de telefoon en hoort graag van u. U hebt net kunnen luisteren naar een mooie bewerking, wat prachtig gespeeld is op de trompet en het orgel, Veilig in Jezus' Armen. En we gaan gelijk weer beginnen met een verzoek. En deze komt van Johan Wolf. Hij is ook een trouwe luisteraar en vraagt ook vaak een lied aan voor iemand. En deze keer is het lied voor jullie, Chris en Dini Otten. Het Holland Koor gaat voor jullie en ons zingen het prachtige lied Lichtstad met uw paardenpoorten.

allermooiste dag. Toen u weer terugging naar de vader, was het geen afscheid voor altijd. U bent een plaats voor ons gaan maken. En we hoeven niet ongerust te zijn, want u komt echt bij ons terug. We gaan luisteren naar Sela, die gaan voor ons zingen, die allermooiste dag.

Jan Schonewille en Tini Kroeze Deuten worden verrast met een lied. En dat lied krijgen jullie aangeboden namens Johan Wolf. En het gaat om het lied Zoek eerst het Koninkrijk van God, gezongen door Nederland Zingt.

Als het soms stormt in je leven en alles donker lijkt, door moeite en verdriet, weet dan dat juist op die momenten God zijn armen om je heen slaat. Ook al merk je dat niet altijd, maar hij is er altijd. Als het leven soms pijn doet, dat wordt gezongen door Reni en Elisa.

Ook Jannes Hessels heeft een verzoek aangevraagd. En wel voor Jan en Rina Hessels. We mochten zelf een lied kiezen en ik heb gekozen voor Psalm 122 in Israëlitische stijl, gezongen door het koor Jedaljahu.

roept uit aan alle stranden en verkondigt het aan alle landen, het evangeliewoord. We gaan luisteren naar het lied Roept uit aan alle stranden.

Wat een mooi lied vind ik dit. Het is een echt zendingslied. We gaan nu luisteren naar een verzoek. En dat komt weer van Johan Wolf. En dat is bestemd voor Annie van der Veen. Nee, ik lees het verkeerd. Annie van der Veen en Johan Wolf krijgen een lied aangeboden door Gevidom. Ze vroeg of wij het lied wilden draaien van Heer, wees gij mijn gids.

mooi dat Andy en Johan nu zelfs een lied krijgen aangeboden. Vind ik echt leuk. We gaan nu luisteren naar Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort, keer op keer. Het Hardenbergs mannenkoor gaat voor ons zingen. Heer, ik hoor van rijke zegen.

Het laatste verzoek dat vanavond gedraaid wordt, komt van de familie Perenboom en is bestemd voor alle luisteraars en het team Glorieklanken. Dankjewel. Ze vroegen om een lied uit het liedboek. U wilde graag dat het lied gezongen werd door een mannenkoor. Dit heb ik helaas niet kunnen vinden, maar wel een samenzang dat we kunnen horen van Nederland Zingt. En het gaat om Geprezen zij God.

U kunt ook nog steeds bellen, hè, tot 8 uur om een mooi lied aan te vragen. En deze worden dan de volgende week gedraaid. Bel 0528 373444 en Klaas staat u te woord. De Heer is mijn herder, hij is alles wat ik nodig heb. Hij brengt mij tot rust en hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan. We gaan nu luisteren naar Elisa Verlaan en zij zingt van het lied van De Heer is mijn herder.

Nou, was dat een prachtig lied om de live programmering vanavond mee af te sluiten. Luisteraars, grote God, wij loven u. We gaan afscheid nemen. Ik heb een kort moment meer, want het is bijna 9 uur. Een groet vanuit de studio en ik hoop u ook volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Probeer er nog bij te zijn. Komende zaterdagavond dus, 19:30 in de Grevenmeerderkerk in Berghuizen. Aan de Berghuizen nummer 20. Psalmen samenzang. Met als organisten Roelof en Ruud Mulder. 7 uur de kerk dus open. 19:30 begint de avond. Collecte voor de evangelisatie Heerenveen en Denby. Verder een vrije toegang. Iedereen van harte uitgenodigd. Ook namens Roelof en Ruud. Daar kan ik rustig bij zijn. En dominee J. de Boer zal dus nog een meditatie houden. Wij gaan afsluiten, luisteraars. En we hopen u volgende week zondagavond weer te ontmoeten met Muzikale Ontmoeting. Iedereen van harte gegroet en tot volgende week zondagavond.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en om de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. En tot zover het nieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
2: Van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Het komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: kasteel eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Herugewaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en op de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten.

0: gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Wij zijn DNO.
8: I like that.
7: Wij zijn DNO.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump. Maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. De adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsvondst gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. En tot zover het nieuws. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland.
2: Van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it.
0: Wij zijn

One more game.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar entree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
2: Van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha staat

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelibab gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel.

0: Volgende week maandag 29 juni zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten.